Meten dan een program de tijdelijke yoki. Oh, jong kan ik nog maar wat angriep bij Irian nam katigroina quante en Paris, ke, Irian nam katigroina quina, jong nanatapoe bisi, ke, terwonipe.